0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn drie protesten aangekondigd, eentje van het Sidi en twee van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt drie dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het weer dan nog, van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de Oranjeleeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Dan het weer van weer online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel 8e groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het weer van weer online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat altijd best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.vakantievieren.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is gezien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: grote hit van Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen, hartelijk welkom. Dit is wederom een nieuwe editie van Het Beste van Twente wordt wakker. Tot aan 10 uur zijn we er wederom bij met de meest opvallende verhalen, de meest opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen weken. Iedere zaterdag en zondagochtend tussen 8 en 10 uur ben je bij ons aan het goede adres hier op jouw keuze in Twente. En kun je wellicht jezelf nog een keertje weer horen, ben je te gast geweest in dit programma. Dat kan maar zo zijn. Goed, we kijken op de kalender. Het is vandaag 6 juni.
1: Vandaag de dag dat.
0: Allereerst even wat historische feiten voor deze zaterdag de 6e. Maar vandaag in 1944 start de geallieerde invasie in Normandië. Onder de codenaam Operation Overlord. Ja, de dag zou later bekend worden als D-Day. Het was destijds een van de grootste militaire operaties in de geschiedenis tegen de Duitsers, hè? Tweede Wereldoorlog. En betekende de start van de bevrijding van Europa. Vandaag in 1944.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1964 de Beatles 2 maal optreden. In de hal van de plaatselijke groenteveiling. Op hoop van zegen in Blokker, dat ligt in Noord-Holland. Het zijn ook hun enige live concerten ooit op Nederlandse bodem. Vandaag in 1964.
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, en dit staat mij nog bij, hoor. Ja, echt. Want vandaag in 2020 kwam er een einde aan het iconische tv-programma Eigen Huis en Tuin. Dat jarenlang een vaste waarde was op de Nederlandse televisie. Het programma dat sinds 1993 werd uitgezonden inspireerde kijkers met doe-het-zelf tips, tuinaanpassingen en wooninspiratie. Nou, na 27 seizoenen vond RTL het welletjes en stopte ze met de traditionele opzet, mede door de veranderde kijkcijfers en het medialandschap. Hoewel het programma Van de Buis verdween, leeft de naam nog steeds voort, hè, in een nieuwe vorm via online platforms en specials. Maar ja, voor heel veel mensen blijft het een nostalgisch stukje tv-geschiedenis. Ja, vandaag in 2020 het einde van Eigen Huis en Tuin. Goed, dat waren wat historische feiten voor deze zaterdag, de 6e juni. Hebben we nog zaken waar we aan moeten denken? Zeker, het is vandaag Internationale Dag van het Bordspel. Dus als je nog een bordspel gaat spelen vandaag, men zuigen je niet of iets dergelijks. Leuk. Internationale Dag van de Russische Taal. Mocht je spreken, succes ermee vandaag. Het is Wereldplaagdierendag. Dan moet ik me toch enigszins aan gaan trekken, zeg ik.

0: De klanken van Cher op jouw keuze in Twente gingen terug naar de 90s met Love and Understanding. En Shella Lefty hadden we daarvoor op jouw keuze. En Boston, dit is de Twentse Ochtendshow. We gaan terugkijken op de meest opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen weken. Het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En het probleem is, je kunt niet door de wolken kijken met je telescoop. En dat is lastig, vooral als je hem zelf gaat maken. En dat kan namelijk in Almelo. Johanna Lubbekoff, ik wens je goedemorgen. Welkom.
3: Goedemorgen.
2: Ik probeer een hele mooie aanleiding of inleiding te maken omtrent het maken van een telescoop. Want dat gaat namelijk gebeuren in Almelo. Ik denk dat moet ik het fijn even van weten.
3: Ja, nou, dat ga ik u vertellen.
2: Kijk.
3: Zondagmiddag, ja. Zondagmiddag gaan we in het Natuurhuis in Almelo een telescoop bouwen voor degene die dat wil. En dat doen we met materialen uit de bouwmarkt. Dus we gaan er niet heel ingewikkelde en dure spullen voor gebruiken. Dat gaan we maken van PVC-buis. En er zitten wel hele goede lenzen in. Dus je kan er heel goed mee bijvoorbeeld naar de maan kijken als die te zien is. En je kunt zelfs naar Jupiter en Saturnus kijken. Dus het is echt een hele mooie telescoop. En ideaal natuurlijk voor mensen die af en toe eens willen gaan kijken buiten naar de maan. Want het is lekker licht materiaal. Je zet hem zo ergens neer.
2: Is het zo eenvoudig dan?
3: Yes, om te maken is het niet ingewikkeld. We hebben al flink wat voorbereidingen getroffen. Dus je hoeft niet te zagen en te timmeren. En in anderhalf uur zet hij hem in elkaar.
2: Oké, hoe doe je dat met de lenzen dan? Want er moet toch een lens in zitten, neem ik aan?
3: Ja, die lenzen die gaan wij kopen. En dat zijn ook de duurste onderdelen, want het is wel van goede kwaliteit. Anders heb je er nog niks aan. Daar zit wel een vergroting in van 30 keer. Dus je kunt er flinke de maankraters bijvoorbeeld heel goed mee zien.
2: Oké. Kijk,
3: ja.
2: Maar zijn het dan soms pak een beetje brillenglazen, ik noem maar wat?
3: Brillenglazen, nee, dat zijn speciale lenzen voor telescopen.
2: Ja, ja. Brillenglazen zijn natuurlijk ook sterk, maar ik heb geen idee hoe je dat dan maakt. Maar je hebt een volledige telescoop zo meteen in handen, begrijp ik, voor die prijs.
3: Ja, zeker. En daarom is het ook zo fijn om bijvoorbeeld als je wilt beginnen met dingen bekijken aan de hemel, dat je niet meteen een hele dure aanschaf hoeft te doen. En af en toe zet je zo'n ding eens buiten, want het weegt ook haast niks. Je hoeft niet met zware telescopen te sjouwen. Dus het is ideaal om daarmee te beginnen.
2: Oké, al vaker gedaan dit met de hele club?
3: Ja, dat doen we één keer per jaar. Er kunnen maximaal maar 10 mensen meedoen. Dus als je mee wilt doen, kan je je nog aanmelden. Er is nog plek.
2: Ja.
3: En dat kan je doen bij astronasecretaris@gmail.com. En alle informatie kun je ook nog vinden op de website van Astrona. En daar staan ook alle gegevens op. En je kunt twee soorten maken. Je kunt eentje maken met een fotostatiefbevestiging. Dus als je zelf een fotostatief hebt, kun je hem daar op schroeven.
2: Dat is nog beter, hè?
3: En je kunt... Ja, je moet hem niet in je handen houden,
2: nee,
3: want dan gaat
2: komen.
3: Het heel trillen.
2: Ja, ja. Nee.
3: En we hebben ook nog een telescoop met een soort van statief. Als je zelf geen statief hebt, kun je dat gaan doen. Dat is een extra PVC-buis met een plankje waar die op kan staan. En dan kun je hem buiten op een tafel of wat dan ook zetten.
2: Hartstikke mooi.
3: Dus je kan het nog kiezen.
2: Ja. Wat is er allemaal te zien op dit moment? Want ik zie als ik zeg maar richting het noordwesten kijk, 's avonds enorm veel heldere sterren staan. Dat zijn dan ook planeten. Hoe zitten we op dit moment? Want ik volg niet helemaal.
3: In de zomer is het een beetje moeilijk, omdat het ook heel laat lang licht is.
2: Ja.
3: Het is om 10 uur 's avonds is het nog veel te licht om dingen goed te bekijken. De maan kun je natuurlijk wel goed bekijken.
2: Maar er zijn hele heldere sterren, zeg maar, 's avonds.
3: Ja, je kunt de Jupiter nog zien. Maar dat is 's avonds heel laat, die kun je in het westen nog bekijken.
2: Ja, dan is die dat, ja.
3: Ja, en Saturnus, maar die is 's ochtends heel vroeg. Dan moet je om 4 uur uit je bed.
2: Oh nee.
3: Dan kun je hem in het oosten nog zien.
2: Doe maar niet. Goed zo.
3: Nee, doe maar niet.
2: Ja, ik vind het dus blijft interessant natuurlijk. Kijken naar de hemellichamen. Nou, dat kan dus met een mooie telescoop. En komende zondag dus tussen 2 en 4 in een natuurhuis. Dus even aanmelden. Even nog het adres waar we dat moeten doen dan.
3: Ja, dat kan je doen bij astronasecretaris@gmail.com. Daar kun je je aanmelden.
2: Goed zo. We gaan
3: ermee. Als je nog even informatie wilt zoeken, moet je even op de website kijken. Daar staat alles ook op.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: terug naar de jaren 80 met iemand die nog steeds optreedt na meer dan 50 jaar. Lionel Richie was dat en Dancing on the Ceiling in Twente wordt wakker. We kijken op de klok, hoogste tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Wil jij 500 euro netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
5: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft afgelopen dinsdag twee bewoners van een woning aan de Waterspiegel in Wierden aangehouden op verdenking van witwassen. De aanhoudingen volgden op een langerlopend onderzoek. Bij een doorzoeking van de woning troffen agenten onder meer verdovende middelen, luxe merkkleding en twee luxe auto's aan. Ook zijn meerdere bankrekeningen en de woning in beslag genomen. Volgens de politie wordt witwassen vaak gebruikt om geld uit criminele activiteiten een legale herkomst te geven. De twee verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachten in de zaak. Het onderzoek loopt nog. Na de windhoos die donderdag door Glanenbrug trok, worden dit weekend extra inloopmomenten georganiseerd voor wijkbewoners. In wijkcentrum De Dorpskamer kunnen inwoners terecht met vragen over schade, opruimwerkzaamheden of andere gevolgen van het noodweer. Ook wie behoefte heeft aan een gesprek of contact met buurtgenoten is welkom. Medewerkers van de gemeente Enschede en Inclusio zijn aanwezig.

0: om informatie te geven en ondersteuning te bieden. De extra inloopmomenten beginnen vandaag en lopen door tot en met volgende week vrijdag. Aanmelden is niet nodig. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend laat de zon zich af en toe zien, maar er zijn verdeeld over de dag ook buien. De wind is matig van kracht en komt uit het zuiden. Het wordt vandaag een graad of 20.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Twentse Ochtendshow met Tom Grennan en Remind Me. En daarvoor draaiden we onze eigen Lawrence Lane. Terug naar de 90s en I Wanna Be. Zo dadelijk hebben we weer een fragment uit een van de Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Na deze van Miss Montreal. Dit is Just a Flirt.

0: Montreal, oftewel Sanne Hans natuurlijk. Uit ons eigen land, leuke muziek, leuke dame. Just a Flirt hoorde je in de Twentse Ochtendshow. Het is tijd voor weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar de Enschede. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Wim, met Lotte.
2: Dag Lotte, want er zijn allerlei lekkernijen die zijn verzameld. En jullie hebben een flyer gemaakt. Ik denk dat we het toch even het fijne van weten.
3: Ja.
2: Enschede's best kept secrets, vertel.
3: Ja, klopt inderdaad. Nou, ik ben Lotte, ik ben van het restaurant Etten in Enschede. En ik kwam op een gegeven moment, realiseerde ik mij dat we heel veel toeristen hebben. Dagjesse mensen, Duitse gasten ook. En we kregen steeds vaker de vraag van, nou, waar moeten wij nog naartoe als wij een dagje Enschede doen of in Enschede zijn? En je hebt mooie flyers of mooie kaarten, zeg maar, van Enschede promotie bijvoorbeeld. Dus die hadden we altijd al in huis en lieten we dan zien van, wezen we aan waar je dan moest zijn, bij welke leuke winkeltjes. En ik dacht van, nou, dan moet eigenlijk nog een kaart of een flyer, iets bij. Wat we gewoon mee kunnen geven aan gasten, zodat ze lekker zelf op stap kunnen en Enschede een beetje beter kunnen ontdekken.
2: Oké, maar het zijn niet van die, laat ik zo zeggen, het zijn gewoon lekkere gerechtjes allemaal. Ik bedoel, geen extreme toestanden.
3: Het ging mij voornamelijk daarom dat wij onafhankelijke zaken in Enschede onder de aandacht konden brengen. Dus
2: intrigezaken,
3: restaurants, geen franchise, geen grote ketens, maar echt die kleine zaken.
2: Ja, dat bedoel ik,
3: Waar mensen toch zo graag naartoe gaan. Ja, precies.
2: Hele goede zaak. Gewoon de lokalo om de hoek steunen en dat soort dingen.
3: Ja,
2: ja daar zijn
3: ja,
2: we voor.
3: Ja, vooral juist kleine zaken, die hebben toch soms struggles om onder de aandacht te komen of diezelfde hetzelfde bereik te krijgen als grotere zaken, want dan heb je misschien niet zo'n groot marketingbudget. En dan dacht ik van ja, zo'n kaart, dat is wat we misten.
2: Oké, maar
3: en dat klopt, blijkbaar.
2: Ben je zelf rond geweest, Lotte?
3: Ja, klopt. Ik had het idee al iets van 2-3 jaar in mijn hoofd. En er is helemaal nooit van gekomen. Dus ik dacht van, nu moet ik even doorpakken. Ik heb een mooi ontwerp gemaakt en 9 andere zaken benaderd.
2: Tegrijp,
3: ja, en samen hebben we een woord neergezet. Ja.
2: Wat vind je nou het lekkerst?
3: Ons eigen restaurant. Ja, bedoel je qua eten? Of qua
2: ja. Nou, ook qua persoon misschien wel. Nee, qua eten.
3: Qua eten? Nou, momenteel onze kaneelbroodjes.
2: Okay.
3: Ja, qua onszelf, dat wel. En anders, qua eten moet je zeker een keer bij FOMO langs. Dat is een sandwichbar hier in Enschede, die is nieuw. Of bij het Gouden Randje, die hebben super lekkere thee en ook taartjes. Dus ja.
2: Heerlijk.
3: Ja, je moet elkaar toch wat gunnen.
2: Goed
3: ja.
2: Zo. Nou, hoe komen we aan die flyer? Is dat wat het uitgedeeld of staat die online? Of hoe gaat het precies?
3: Ja, goeie. Alle flyers liggen bij elke deelnemende zaak. Liggen die flyers gewoon gratis om mee te nemen. Dus we hebben 10 zaken die meedoen. En bij alle 10 zaken kun je die flyers gewoon meenemen en zelf op ontdekkingstocht zijn.
2: Dus ook bij jou?
3: Ja.
2: Bij Etten?
3: Ja, ook bij ons bij Etten inderdaad. maar ook bij alle andere 10 zaken die meedoen. Dus dan,
2: Nou, in ieder geval Etten kun je vinden aan Haafstraat stage nummer 26. Goed zo. Hoe laat ga je open?
3: Vandaag om 10:30. Dus
2: goed
3: we zijn
2: zo.
3: Nu al lekker bezig met de voorbereidingen.
2: Mooi zo. Succes. Water lopen door de mond, Lotta. Dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon...

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kon blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. De Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Shawn Mendes op de Twentse Radio. En Heart of Gold.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste liedje na de klok van 9 uur kwam van... Oh, dat is een leuke plaat hoor. Red Box. Tijden niet gehoord. For America. Twente wordt wakker. Deel 2 van Twente wordt wakker. Het beste van... Terugkijkend op de meest opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week... hebben we nog een uurtje te gaan hier op jouw keuze in Twente. Twee fragmenten liggen er nog klaar om herhaald te gaan worden. En daarnaast natuurlijk het laatste nieuws uit onze regio. Hè. Ieder half uur doen we dat hier. Op de enige echte radiostation voor Twente, zeg ik om mijn buurt. Het streeknieuws rond 9:30 met Tanja. En natuurlijk ook het laatste weerberichten. Hoe gaat het eruit zien? Prachtige week gehad, maar ja, vorige week dan. Deze week was even weer wat minder. Maar hopen dat het langzamerhand weer een beetje de goede kant op gaat. Hè? Richting die fijne zomer 2026. Nou, straks alle details hier hoor.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Nu op het Twentse Radio. Muziek.

0: Black Eyed Peas op Twente FM. Een leuk meezinggehalte in deze plaat. He? I Got a Feeling. En daarvoor Pink op de Twente Radio. En Sober in Twente wordt wakker. Waar het wederom tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar Mark Bonema. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, en we gaan wat nuttigs doen, hè? Want we gaan de strijd tegen e-waste. En dat gaat Twentse jeugd doen, hè?
3: Dat klopt. Dat gaan de leerlingen van 18 basisscholen bij ons in ons verzorgingsgebied in Twente en Achterhoek, die gaan daar mee aan de slag.
2: Ja, hoe gaat dat in de praktijk?
3: Hoe gaat het in de praktijk? Ja, de praktijk is vaak dat als je thuis als gewoon eens even kijkt in je laadjes, in je kasten, wat er allemaal nog staat aan kleine elektrische apparaten. Dat kunnen elektrische tandenborstels zijn, tosti-ijzers, dat kan ik niet bedenken. En vooral de mobiele telefoons, die komen in de laadjes terecht.
2: Nou, ja.
3: En ja, dat is natuurlijk zonde, want het is allemaal te hergebruiken, alle materialen die erin zitten. En wij zijn als Twente Milieu dus bezig met de Race Against Waste. Om de jeugd wat bewuster te maken, het omgaan met grondstoffen. Hergebruiken van materialen, recycling en kopen ze gewoon wat minder spullen. En daar hebben een aantal scholen zich voor aangemeld. Normaal doen we dit met 10 scholen en nu zijn het zelfs 18. Die scholen krijgen een gastles. Het zijn allemaal groepen 6, 7. En krijgen een gastles van Race Against Waste. Daar wordt inderdaad spelenderwijs een beetje verteld over hoe gaan we zuinig om met grondstoffen. En uiteindelijk na de gastles gaan zij dus echt aan de slag met het inzamelen van apparaten.
2: Ja, wat goed zeg. Zijn ze wel bewust van het hele gebeuren? Want iedereen heeft inderdaad telefoons in de lade liggen. En we hebben het al paar keer vaker ook in de uitzending daarover gehad. Inleveren die handel. Maar ja, weet je, dat vergeet je dan snel. Of denk je, het zal wel meevallen allemaal.
3: Ja, en dat is heel grappig. Want als je die lessen bekijkt. En onder andere zijn een aantal wethouders ook bij de les geweest. Zijn een aantal wethouders geweest die een heel leuk filmpje hebben ingestuurd. Om de leerlingen te motiveren. Maar wat je in de les vooral ziet, is dat je dan echt de oes en de a's krijgt van de leerlingen. Ja, hoeveel materialen zitten er nu eigenlijk bijvoorbeeld in een mobiele telefoon? En er zitten meer dan 60 verschillende materialen in, onder andere grondstof zoals goud. Ja, daar slaan ze wel op aan. Maar je kunt er nog geen start chip van kopen, als je er allemaal uit zou slopen. Dus dat heeft geen zin. Nee, maar de bewustwording komt er wel steeds meer. Alleen het is toch nog wel heel grappig om te zien dat mensen, hoe zit het in grondstof, hoe werkt dat? Ja, en vooral het maakt veel indruk om te tellen in bepaalde landen onder welke omstandigheden de grondstoffen uit te komen. Ja, en je ziet gewoon dat ze super gemotiveerd zijn. De schoolreis die te winnen is zal natuurlijk ook helpen. Ze willen echt aan de slag. Ze maken flyers, ze maken folders, ze zoeken de media op. Ze kunnen daar allemaal punten mee scoren. En uiteindelijk de school die dus de meeste apparaten inzamelt, de meeste
2: prijs.
3: Media aanbiedt. Ik krijg gewoon een hartstikke leuke prijs.
2: Goed zo.
3: En wat belangrijk te weten is, als je als inwoner zegt, joh, mijn tosti-ijzer staat niet, ik gebruik hem eigenlijk nooit. Ik wil van het ding af. Je kunt hem natuurlijk altijd keurig naar een milieustraat brengen of wat dan ook. Alleen kun je hem natuurlijk heel mooi aanmelden via e-wasterace.nl. En daar kun je een afspraak maken met de school in de buurt die dan meedoet aan de race. En dan wordt het apparaat gewoon bij je thuis opgehaald.
2: Oké, tot wanneer duurt deze actie?
3: Nou, de scholen zijn al begonnen. En, dus de gastlessen zijn allemaal geweest. En het is een periode van 4 weken dat ze aan de slag gaan. En eigenlijk tot 24 juni loopt de race aan.
2: Oké, nou, straks op twentefm.nl en twente.nl komt ook te staan welke scholen er meedoen naar deze regio. En daar kun je dan zeg maar ook je tosti-ijzer kwijt of oude scheerapparaat. Nee, laten we dat dan maar niet doen, het laatste. Ja. Het klinkt zo vies altijd zo'n ding. Getverderrie, zie je soms ook al rommelmarkt er liggen, Mark. Getverderrie.
3: Ja, daarom. Dus ik zou ze zelf ook niet zeggen. Wat nog wel even belangrijk om te noemen is, accu's en batterijen, die horen natuurlijk niet in de hele recycling. Die moet je natuurlijk apart inleveren, ook als inwoner zijnde. Die kun je ook inleveren bij de supermarkt, dat soort zaken, bij de afvalbrengpunten. Dus op het moment dat jij een apparaat laat ophalen door de kinderen van de school, vragen wij, haal de batterij en haal de accu erin bij.
2: Goed zo, dat vind ik een goede waarschuwing bij deze. Tenminste, een wijze les. Ik dank je wel, Mark. Ik hoop dat heel veel binnen wordt gehaald. Mark Bonema van Twente Milieu. Succes ermee, hè?

Carl Smith en Now Horan. En Drive Safe op jouw keuze. En Leona Lewis. Hit van een flink wat jaartjes geleden, als ik het zo naar zit te denken. Bleeding Love in 2020.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft afgelopen dinsdag twee bewoners van een woning aan de Waterspiegel in Wierde aangehouden op verdenking van witwassen. De aanhoudingen volgden op een langerlopend onderzoek. Bij een doorzoeking van de woning troffen agenten onder meer verdovende middelen, luxe merkkleding en twee luxe auto's aan. Ook zijn meerdere bankrekeningen en de woning in beslag genomen. Volgens de politie wordt witwassen vaak gebruikt om geld uit criminele activiteiten een legale herkomst te geven. De twee verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachten in de zaak. Het onderzoek loopt nog. Na de windhoos die donderdag door Glanenbrug trok, worden dit weekend extra inloopmomenten georganiseerd voor wijkbewoners. In wijkcentrum De Dorpskamer kunnen inwoners terecht met vragen over schade, opruimwerkzaamheden of andere gevolgen van het noodweer. Ook wie behoefte heeft aan een gesprek of contact met buurtgenoten is welkom. Medewerkers van de gemeente Enschede en Inclusio zijn aanwezig om informatie te geven en ondersteuning te bieden. De extra inloopmomenten beginnen vandaag en lopen door tot en met volgende week vrijdag. Aanmelden is niet nodig. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend laat de zon zich af en toe zien, maar er zijn verdeeld over de dag ook buien. De wind is matig van kracht en komt uit het zuiden. Het wordt vandaag een graad of 20.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. Op de N348 Zutphen richting Doesburg. Voor Brummen Noord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding en Miracle.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, zoals te doen gebruikelijk aan het eind van het programma kijken we nog altijd even naar de weersverwachtingen voor vandaag en ook voor de komende dagen. Nou, ja, de afgelopen 2 dagen waren nu niet bepaald om over naar huis te schrijven als we het over de hoeveelheid neerslag hebben die is gevallen. Maar, mensen, het goede nieuws is dat er wel iets van een verbetering aan zit te komen. Ja, helemaal droog blijft het vandaag zeker niet. Maar de temperatuur komt vanmiddag toch weer iets hoger uit dan gisteren. Hier in de mooie Twente zo'n 21 graden. Nou, dat is toch niet verkeerd, denk ik. Verder zijn er droge perioden met af en toe ook wat zon bij een matige zuidenwind. Nou, kijken we dan naar morgen, de zondag. Ja, dan verandert er niet zo heel veel aan het weerbeeld van vandaag. De wind draait opnieuw naar het zuidwesten en is matig van kracht. Aan de kust zelfs vrij krachtig. En naast de zonnige periode hebben we ook weer te maken met enkele buien vandaag. Morgen bedoel ik. En ook de temperatuur blijft met 19 tot 21 graden op hetzelfde niveau als die van vandaag. Nou, en dan de vooruitzichten voor de komende week. Het wordt op korte termijn nog niet veel beter. Zo staat hier te lezen, met een westelijke tot zuidwestelijke stroming wordt licht onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn droge perioden met zon en zo nu en dan ontstaan er een paar buien. De middagtemperatuur ligt de eerste dagen rond de 19 graden. Mogelijk, staat hier, wordt het later in de week enkele graden warmer. Overigens zijn de temperaturen waar we nu mee te maken hebben heel normaal voor de tijd van het jaar.

0: De band Propaganda uit de jaren 80 en duel Eye to Eye in Twente wordt wakker. Waar we inmiddels, ja, het gaat snel, alweer aanbeland zijn bij het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Dat is Jumping Schreuder, de editie 2026. Gerkel Schreuder, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe zijn de omstandigheden?
3: Nou, er is vannacht weer behoorlijk wat water gevallen. Dus de trein is een beetje nat geworden. Maar okay, de omstandigheden, de stallen zijn goed. De bodem is heel goed. Wat belangrijk is voor paard en ruiter is goed in orde, zeg maar.
2: Ja, gisteren begonnen, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, en hoe is de eerste dag verlopen?
3: De eerste dag is goed verlopen. Er was de keuring van de paarden, of de paarden gezond zijn om te starten. Het is allemaal goed verlopen. Gisteren hadden we 3 rubrieken al. En vandaag verder hebben we de eerste kwalificatie voor de grote prijs van zondag. Dus weer een mooi vol programma.
2: Ja, wat kunnen we allemaal beleven de komende dagen? Hoeveel ruiters zijn er?
3: We hebben in totaal 360 paarden op stal staan. 360 paarden. En dat wordt dan allemaal verdeeld onder de ruiters, zeg maar.
2: Ja, moet je van tevoren die verdeling nog maken? Of is het vooral in categorieën ingedeeld?
3: Er zijn ruiters die zijn met 1 paard hier aan de start. Er zijn ook ruiters die zijn met maximaal 5 paarden aan de start.
2: Okay. En is het dan uitproberen? Of kijken welk paard het beste past bij de race? Hoe gaat het dan?
3: Die paarden horen bij de ruiters.
2: Ja, okay.
3: Dat staat allemaal vast.
2: Maar waarom nemen ze er 5 paarden mee?
3: Nou, dat zijn jonge paarden die in opleiding zijn, zeg maar, naar een ander niveau. Dus die moeten ook een ervaring opdoen, op de wedstrijden.
2: Okay, kijk aan. Tot en met zondag, alles erop en eraan. Wordt dat in dagen opgebouwd? Ik probeer het een beetje aan de leek uit te leggen, hoor. Maar wat begin je mee met de lagere klasse? Of gaat het dan, naar zondag de grote prijs?
3: Dat klopt, ja, zeker. Net zoals we net ook al zeiden, dat hangt ook van het niveau van het paard af. Dus vandaag beginnen we met een rubriek over 1,35 meter. Dus er lopen paarden ook die wat nog in opbouw zijn, in opleiding. De kwalificatie voor de grote prijs is 1,45 meter hoogte. Dus en vanuit daar wordt dat opgebouwd, zeg maar, naar richting zondag de Grand Prix.
2: De Grand Prix. En hoe noemen we de grote prijs dit keer?
3: De grote prijs van Terbergen.
2: Okay, toch wel. Ja, okay. Goed, je moet er een label aan plakken. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Hey, ja. En het begint altijd lekker vroeg. Jij moet zo meteen al beginnen, geloof ik, toch?
3: Ja, we beginnen om 8:30 weer. En ik ben tweede starter, dus mijn paard staat al klaar. En ik ben ook bijna klaar om op te stappen. Om op te warmen voor mijn ronde.
2: Okay, het is niet zo van, we doen de zadel erop en we gaan van start. Je moet er wel even een goede voorbereiding doen.
3: De paard heeft echt een warm-up nodig, net als een sporter doet, zeg maar. Dus we doen wat oefeningen en we doen wat sprongetjes. En dan beginnen we aan ons parcours.
2: Goed zo. En iedereen kan komen kijken. Hoe gaat het de komende dagen?
3: Ja, de toegang is gratis. En wat we ook nog eigenlijk hebben is, morgenavond hebben we nog een veiling met 10 veulens en 6 springpaarden.
2: Ja.
3: Dat zijn we vorig jaar voor het eerst gedaan met alleen veulens. En dit jaar combineren we dat met ook nog 6 extra rijpaarden, zeg maar. Dat is ook wel een extra item voor het concours waar we samen met Jeroen Dubbeldam organiseren.
2: Ja, en dan wordt het, zeg maar, die paarden worden er geveld.
3: Ja, dat klopt.
2: Okay, dat is een goeie. Bijzonder. Kijk aan. Morgenavond.
3: Ja.
2: We willen wel centjes meenemen, neem ik aan, Gerko.
3: Ja. We zullen zien hoe ver dat gaat, ja.
2: Goed zo, nou, we gaan het meemaken. Ik wens je veel succes en we gaan de komende dagen nog wat aandacht aan schenken aan de Jumping Schreuder bij BWG Staples in Terbergen. Succes, Gerko Schreuder, dankjewel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

Danken van Gala als een van de laatste deuntjes voor vandaag op deze zaterdag in de Twentse Ochtendshow. Freed from Desire hoorde je. Dit was hem weer, de Twentse Ochtendshow. Veel plezier na tienen, het Twente FM weekend. Ik ben er morgen weer, even na 8 uur. En doen we nogmaals 2 uurtjes lang terugkijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshow van de afgelopen week. Ik wens je een fijne zaterdag en tot morgen. I'm

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk. Het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Natuurhuisje.nl, de natuur opent je ogen.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in 2 naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows heeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaustmuseum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de 2e keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
10: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
11: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
12: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben wiskunde leraar, ben een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah.
0: Twente FM weekend.

Mind of Magic. En dat is het op deze zaterdagochtend. Nou zeg, het is de 6e van juni alweer. Mei vloog voorbij. En ja, de laatste dagen waren natuurlijk een beetje regenachtig. En ja, er schijnt hier en daar vandaag ook een bui te komen. Dat mag de pret niet drukken. Zeg, Marco Borsato opende de show binnen. Wat heerlijk dat die man weer vaker in de playlist staat. Nou, niet die man zelf natuurlijk, maar wel zijn muziek. Wat heb jij gedaan gisteravond op de 5e? Ik moet het u bekennen, we hadden een reunie van de basisschool. In de jaren 80 tot 86 mocht ik verblijven op de Roerganger in Enter. En daar hadden we een reunie georganiseerd. Twee dames, Cindy en Danielle, hadden dat op zich genomen. En het was zo ontzettend gezellig om die mensen te zien van zo lang geleden. Hebben heerlijk gekletst. En ja, wat ben je gaan doen? Ja, niemand doet eigenlijk tegenwoordig nog waar hij voor geleerd heeft destijds. Dus misschien is dat een tip voor de mensen die nu op school zitten. Maak je niet druk. Uiteindelijk komt alles goed. Hey, we gaan muziek voor je draaien. Dit is Mary Jane Girls in My House. Zometeen ook de Ace of Base en Ed Sheeran. Op jouw zaterdagochtend Twente FM Weekend.

Ace of Base met hun mega hit uit de jaren 90. All That She Wants, Mary Jane Girls, hoor je ook in My House. En natuurlijk komt het WK voetbal dichter en dichterbij. Ik geloof nog 6 dagen en dan trappen we af daar ergens in Houston of in Dallas. Eigenlijk weet ik het helemaal niet. Ik heb het nog niet goed genoeg voorbereid om te zeggen, hé, waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Wat ik wel weet is dat we een Nederlands product gaan draaien hier voor jou.

je zegt hoor. Slechte gewoontes. Inderdaad, Ed Sheeran, Bad Habits. You hoorde je ook, Rekkaard, Troye Sivan en Tate McRae. Deze plaats staat in het voorprogramma van het Streeknieuws. Zometeen leest Tanja dat Streeknieuws voor jou. Dit is Joyce Sims, Come Into My Life. Heerlijke 80s klassieker.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft afgelopen dinsdag twee bewoners van een woning aan de Waterspiegel in Wierde aangehouden op verdenking van witwassen. De aanhoudingen volgden op een langerlopend onderzoek. Bij een doorzoeking van de woning troffen agenten onder meer verdovende middelen, luxe merkkleding en twee luxe auto's aan. Ook zijn meerdere bankrekeningen en de woning in beslag genomen. Volgens de politie wordt witwassen vaak gebruikt om geld uit criminele activiteiten een legale herkomst te geven. De twee verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachten in de zaak. Het onderzoek loopt nog. Na de windhoos die donderdag door Glanenbrug trok, worden dit weekend extra inloopmomenten georganiseerd voor wijkbewoners. In wijkcentrum De Dorpskamer kunnen inwoners terecht met vragen over schade, opruimwerkzaamheden of andere gevolgen van het noodweer. Ook wie behoefte heeft aan een gesprek of contact met buurtgenoten is welkom. Medewerkers van de gemeente Enschede en Inclusio zijn aanwezig om informatie te geven en ondersteuning te bieden. De extra inloopmomenten beginnen vandaag en lopen door tot en met volgende week vrijdag. Aanmelden is niet nodig. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend laat de zon zich af en toe zien, maar er zijn verdeeld over de dag ook buien. De wind is matig van kracht en komt uit het zuiden. Het wordt vandaag een graad of 20.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Nou, we kennen allemaal dat ene bandlid wat eruit is gestapt uit Take That. Die solo is gegaan en dat was natuurlijk Robbie Williams. Maar goed, het succes van Take That mogen we niet onder stoelen of banken steken. Je hoorde Everything Changes. Miley Cyrus als eerste na het streeknieuws. Wrecking Ball.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen. Maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En een vrouw uit Dracht is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging. En 348 Zutphen richting Doesburg, voor Brummen een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
12: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
13: Maar is er helemaal niet gezellig?
14: Gezellig?
13: Ja.
0: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

De 6e van juni alweer. Zeg hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Het is weer zo'n weekend waar er van alles staat te gebeuren. De tweede uur werd geopend door Shakalak, Watching You en Benson Boone. Hoorde je net, Slow It Down. En ik heb zometeen een plaatje voor je klaarstaan. De mannen die plaat gemaakt hebben, die zijn geboren op Curaçao. En die zijn opgegroeid op Bonaire. En die dachten, hey, Curaçao heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal. Daar moeten we iets mee doen. Nou, het hele interview daarvan, dat lees je op de site van Twente FM en van 1 Twente. Of in de app. En de plaat die ze gemaakt hebben, die is echt zo vrolijk. Voor jullie, Black Joker en Elliot Lantariba.

UB40, Can't Help Falling In Love With You. Nou ja, met de muziek val je altijd in den liefde, zoals het heet. Heerlijk zeg. Black Joker en Elliot hoorde je ervoor. Lantariba.

0: Azomi, Ilse de Lange. En ik geloof dat ik ergens op haar socials heb gezien van de week dat ze weer gaat optreden. In ieder geval een wat grotere show. En dat is alleen maar leuk, want daar kun je lekker naartoe. Hey, dit is Claude, C'est la vie. En zometeen ook nog Noah Kahan voor het streeknieuws.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Op camping Mulke in Zuna is gisterochtend een auto volledig uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig al in lichte laaien. Het vuur was snel onder controle, maar de auto kon niet meer worden gered en raakte totaal los. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande voertuig afgevoerd. De provincie Overijssel heeft een nieuw waterprogramma vastgesteld voor de periode 2026 tot en met 2030. En daarin staat hoe de provincie samen met de gemeente, waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens wil zorgen voor voldoende schoon water, een gezonde bodem en een veilige leefomgeving. Volgens de provincie neemt de druk op het watersysteem toe door klimaatverandering, door droogte en hevige regenval. Daarom moet water een grotere rol gaan spelen bij keuzes over woningbouw, natuur en de inrichting van steden en dorpen. Het programma moet Overijssel beter voorbereiden op de toekomst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar er komt steeds meer bewolking. Ook valt er zo nu en dan een bui. Het is 20 graden met daarbij een matige zuidenwind.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Cascade, Every Time We Touch. Wat een heerlijke plaat op jou op de zaterdagochtend. En Tune Week, Sick Individual, Miss You hoorde je ook als eerste na het streeknieuws. En de muziek die staat natuurlijk centraal, ook tijdens de show. We hebben een Nederlands product voor je. Hele leuke plaat. Een helemaal fan van zijn geworden de afgelopen jaren. Dit is So Mieux, It's Only Love. En zometeen ook Zane.

Zane, it's Pillow Talk. Natuurlijk, dat doen wij ook soms. Maar de muziek eigenlijk spreekt voor zich altijd. Hey, zeg, als je nu vandaag naar buiten gaat, moet je wel een parapluetje meenemen. Want het blijft niet de hele dag droog. Al ziet het er nu heerlijk zonnig uit. Muziek voor je van Desiree.

David Bowie, The Pat Metheny Group. This is not America. Wat een heerlijke plaat uit de 80's. Desiree hoorde je ook live. En dan is het alweer tijd voor Weekendijk. Tussen 12 en 3 hoor je hier op zender. En hij heeft alles weer meegenomen in zijn... wat is het? Een aktentas heeft hij bij zich. Hè? Er zitten nog cd's in, er zitten nog md's in. Maar vooral die podcast. Ga lekker luisteren naar hem. En blijf gewoon de hele dag luisteren naar Twente FM. Nog eentje zullen we doen van Sister Sledge. We are the family. En dan hoor ik je morgen terug voor een nieuwe uitzending van Twente FM Weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat paginagroot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. En tot zover het ANP nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. De vertraging is 5 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging voor de grens. De N348 Zutphen richting Doesburg. Voor Brummen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
11: Welkom op je zaterdagmiddag. Zometeen die fijne hit van Suzanne Freek. Halverwege eerst wat zomer met Zoekmachine.

Ze genieten met volle teugen Suzanne en Freek. Want Freek heeft natuurlijk geen idee hoe lang hij nog heeft. Maar uitverkochte stadia, oftewel het Gelredome, waar ze een succesvolle concertreeks op dit moment gehouden hebben. Zojuist halverwege. We begonnen lekker zomers met Zoek Machine Maldon. Het is je zaterdagmiddag, je luistert naar Twente FM. Vandaag met Jordi Goorman inderdaad. Henk Ketting is lekker vakantie aan het vieren. Nou, dat heeft hij goed gedaan in ieder geval. Dat betekent niet dat je verstoken blijft van een lekker stuk muziek, zou iemand uit de oude doos gezegd hebben. Met zometeen Dua Lipa naar Style Council nu bij de middag.

gaat het lekkerder. Maak ze een fijnere show. Josh Stone hoorde je zojuist. En Right to be Wrong bij de middag. En daarvoor Dua Lipa Break My Heart bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Het is zaterdag vandaag alweer 6 juni. Een beetje een redelijke dag. Ten nog toe met af en toe wat zon en lichte bewolking. Later vanmiddag kan er een buitje tussen zitten. Straks hoor je daar meer over. En straks ook meer over die woningoverval vanochtend in Allershoek aan de Kalderhoekweg. Daar is in ieder geval een overval gepleegd. De politie is een groot onderzoek gestart. Het is al niet bekend of er ook daadwerkelijk mensen zijn aangehouden. Straks gaan we hier daarover bijpraten. En ook het streeknieuws onderweg bij deze fijne van de Kaiser Chiefs. Dit is Ruby.

ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents.

0: Het programma vastgesteld voor de periode 2026 tot en met 2030. En daarin staat hoe de provincie samen met de gemeente, waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens wil zorgen voor voldoende schoon water, een gezonde bodem en een veilige leefomgeving. Volgens de provincie neemt de druk op het watersysteem toe door klimaatverandering, door droogte en hevige regenval. Daarom moet water een grotere rol gaan spelen bij keuzes over woningbouw, natuur en de inrichting van steden en dorpen. Het programma moet Overijssel beter voorbereiden op de toekomst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar er komt steeds meer bewolking. Ook valt er zo nu en dan een bui. Het is 20 graden met daarbij een matige zuidenwind.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Come Back and Stay. En daarvoor nog even de autowassers om ideale zaterdagmiddagactiviteit met Christina Aguilera en Missy Elliott. De Car Wash die kwam volgens mij uit Nemo, hè? Die bioscoophit destijds. De Pixar animatiefilm was een leuke film, kan ik me goed herinneren. Daarvoor werd je nog bijgepraat door Tanja, het laatste streeknieuws. Je kan het ook nalezen. Het laatste nieuws uit Twente is terug te vinden op onze website 1twente.nl. Met onder andere de antwoord op de vraag: waarom heet PvdA GroenLinks in Enschede nog steeds geen pro? Daar gaan ze over nadenken. En waarom ze dat willen en waarom het niet gewoon pro wordt, dat lees je op onze website 1twente.nl. En als je daar toch bent, check dan ook even twentefm.nl/luister. Nog meer Twente FM met heel veel radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Waaronder het nieuwe aflevering van Donderslag, ons alternatieve radioprogramma met snerpende gitaren en soms zelfs bloed uit je oren. En natuurlijk heel veel aandacht voor Twents talent op het gebied van alternatieve muziek. Dat is terug te luisteren in Donderslag. In die aflevering, de nieuwste aflevering, die vind je dus als je gaat naar twentefm.nl/luister. Zometeen, maar eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat bieden. En dit weekend natuurlijk met eerst de Dire Straits, Walk of Life.

0: altijd en overal.
1: Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou. Twente FM.

Geld hit in de jaren 90 voor Live and Joy. Dreamer, het was ook hun enige hit, want veel verder dan deze grote knijter kwamen ze niet. Dreamer hoorde hier voorbij komen. Zaterdagmiddag, het is een redelijke middag met ook wat ruimte voor de zon. Maar het gaat wel veranderen. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker. Maar de temperaturen komen vanmiddag wel uit rond de 20 graden. Later vanmiddag en ook vanavond kunnen er een paar buien vallen. Met uiteindelijk weer drogere omstandigheden daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 12. Morgen, je zondag, die begint met veel bewolking. Ook in de ochtend nog een buitje. Later op de dag kan de zon nog even bijkomen. En dan wordt het maximaal opnieuw zo'n 20 graden. Dan begin van de week. Die lijkt over het algemeen wisselvallig te gaan verlopen. Vooral maandag de nodige buien ingetekend. Met maximum temperaturen van nog wel 22 graden. Later in de week ook buien, maar ook wat meer ruimte voor de zon.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat beloofde terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht. Zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was de ANP-nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole staat er file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oud-Dijk is de vertraging 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

Er zijn natuurlijk maar twee mensen voor wie deze plaat vandaag speciaal gedraaid is. Voor collega Mark Schepers en zijn verloofde. Want zij gaan de mooiste dag van hun leven beleven. Vandaag treden zij in het huwelijksbootje, zullen we maar zeggen. Dat zijn mooie dingen. Speciaal voor jou gedraaid zojuist Mark, Bruno Mars en Marry You. En daarvoor nog John Secada, Just Another Day. Op je zaterdagmiddag hier bij Twente FM. Het is weekend Henk, zonder Henk. Ik ken Henk trouwens al goed. Collega, maar die is lekker met vakantie. Dus ik neem de honneurs waar. Dat doen we natuurlijk met verven en heel veel fijne muziek. Vanochtend vroeg een woningoverval in Oldenzaal. Daar is de politie een groot onderzoek gestart nadat er in alle vroegte op de Kalderhoekweg een overval werd gepleegd. De politie heeft nog geen mensen aangehouden, maar er zijn meerdere straten afgezet zodat er sporenonderzoek kon worden verricht. En verder vanochtend ook een vervelend voorval in Den Ham. Daar zijn 7 pinken door de vloer gezakt en in een gierkelder beland. Voor zover bekend zijn de dieren in ieder geval niet gewond geraakt. Maar natuurlijk wel een hoop stress. De melding kwam rond 8:30 binnen. En de brandweer en gespecialiseerde mensen zijn ingeschakeld om de beesten weer uit hun benarde positie te bevrijden. Dat zijn altijd hele sneuwe dingen. Die beesten die hebben natuurlijk geen idee wat er gebeurt. En die raken alleen maar in paniek. Maar het lijkt erop dat het in dit geval redelijk goed afgelopen is. Dat en meer in de middagshow met uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Ik heb straks het goede doel voor je. Huey Lewis en de nieuwe zijn op Michael Jackson. Die werd aangevraagd via de middag.

Is er leven op Pluto? Nou ja, België, het beloofde land misschien wel voor sommige mensen. In ieder geval in de jaren 80 voor het goede doel zeker. Henk en Henk die zongen erover. En inmiddels is het een soort geuzenlied voor onze zuiderburen geworden. Dat zijn toch mooie dingen.

0: Systeembeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Op camping Mulke in Zuna is gisterochtend een auto volledig uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig al in lichte laaien. Het vuur was snel onder controle, maar de auto kon niet meer worden gered en raakte totaal los. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande voertuig afgevoerd. De provincie Overijssel heeft een nieuw waterprogramma vastgesteld voor de periode 2026 tot en met 2030. En daarin staat hoe de provincie samen met de gemeente, waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens wil zorgen voor voldoende schoon water, een gezonde bodem en een veilige leefomgeving. Volgens de provincie neemt de druk op het watersysteem toe door klimaatverandering, door droogte en hevige regenval. Daarom moet water een grotere rol gaan spelen bij keuzes over woningbouw, natuur en de inrichting van steden en dorpen. Het programma moet Overijssel beter voorbereiden op de toekomst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar er komt steeds meer bewolking. Ook valt er zo nu en dan een bui. Het is 20 graden met daarbij een matige zuidenwind.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A2.

A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N322 beneden Leeuwen, Nijmegen bij Ewijk ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

groep die zichzelf Matt Bianco heeft genoemd. Zojuist hoorde je een van hun hits uit die tijd, Don't Blame It On That Girl. Daarvoor nog Bizarre Inc. en I'm Gonna Get You met een update van onze nieuwsredactie. Tanja Reinders praat hierbij. En wil je meer nieuws en achtergronden uit Twente, dan ga je natuurlijk naar onze website. Het laatste nieuws uit Twente.

Pumpkin Pie, zojuist hoorde je Madonna. Het was een van die hits die ze begin deze eeuw nog wist te scoren. En daarvoor nog Purple Disco Machine en Hypnotized bij Twente FM. Zaterdagmiddag, ik hoop dat je lekker bezig bent met je zaterdagmiddagactiviteiten. Misschien even de auto wassen of het gras maaien. Het zijn allemaal van die dingen die je zou kunnen doen. Of misschien heb je ook gewoon een werkdag natuurlijk. Of lekker beunen, lekker klussen. Hoe dan ook, Twente FM is erbij om je in ieder geval van de nodige lekkere energie te voorzien in de vorm van muziek. Gisteravond een wilde achtervolging door de politie in Frieseveen. Westerhaar, Frieseveense wijk om precies te zijn. Een 30-jarige bestuurder is daarbij uiteindelijk aangehouden na een wilde achtervolging. Zowel het voertuig van de verdachte als de politieauto die raakte beschadigd en moesten worden afgevoerd. De man die wordt ervan verdacht onder invloed van drugs te hebben gereden. Voor nader onderzoek is er bloed afgenomen. Daarnaast is ook zijn rijbewijs ingevorderd. De achtervolging die begon nadat agenten de man op de Parmentierweg in Almelo een stopteken wilden geven vanwege zijn rijgedrag. In plaats van stoppen ging de bestuurder er vandoor. Meerdere politieeenheden zetten erop de achtervolging in. Enkele minuten later kon de automobilist op de circuloze weg tot stilstand worden gebracht. Tijdens de achtervolging vond ook een aanrijding plaats met een politievoertuig. Dat gebeurde op het moment dat agenten probeerden de route van de bestuurder te blokkeren. Zowel de politieauto als het voertuig van de verdachte liepen daarbij schade op en zijn door een berger afgesleept. Nou, dat zijn toch altijd lekkere dingen. In ieder geval doet de politie dus onderzoek naar de exacte toedracht en wat de motieven van de man waren. Je leest er meer over op onze website 120.nl. Met nu die grote hit van Alex Warren, Fever Dream.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.elektra.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. En Max Verstappen heeft bij de 3e training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna 1 seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Het weer dan, van weer online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is 1 graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was de ANP Nieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Jordi Goorman.
9: Straks hier de lekkere zomerhit van Dabousa. Magnetic ga ik voor je draaien naar Amy Winehouse.

0: je wat spontaan begint door te breken, dan doet die plaat toch lekker. De Bausta en Magnetic. Daarvoor nog Amy Winehouse en Rehab bij Twente FM. Het is zaterdagmiddag, vandaag 6 juni. Een redelijke dag dus, maar later vanmiddag komen er ook een paar buitjes. Dus zul je rekening mee moeten houden in ieder geval. Met vanochtend vroeg een overval op een woning in Oldenzaal. Daar heeft de politie in ieder geval de omgeving afgezet en sporenonderzoek gedaan. Er zijn voor zover bekend nog geen verdachten aangehouden. En ook vanochtend een vervelend voorval in Den Ham. Daar zijn 7 pinken door de vloer van een stal gezakt. Van die betonnen stalroosters waar ze dus doorheen gezakt zijn. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig om hulp te verlenen. Nou, meer nieuws uiteraard hier in de middag van Twente FM. Met straks heel veel lekkere muziek. Ik heb onder andere Hunter X voor je. Ook onderweg Taylor Swift met haar nieuwe single. En Narada Michael Walden, die werd ook aangevraagd door Justin. Die vroeg gemaan via de mail jordi@twentefm.nl. Dus die hoor je zo. Eerst is dit Cheryl Crow en All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Jouw keuze in Twente. Dit is Twente FM met Flemming en Zwilbij. Met ook nog hier Narada Michael Walden en Divine Emotions. Lekkere suggestie, kwam binnen via de mail op jordi@twentefm.nl. Het is hier zaterdagmiddag. Twente FM is erbij met zometeen een update. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. En ook Taylor Swift naar Hunter X met Golden News.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Leegstaande en vervallen panden blijven in Almelo een probleem. BOA's troffen deze week een 12-jarige jongen aan in het voormalige RMD-pand aan de haven Noordzijde. Ondanks hekken en verbodsborden weten jongeren het terrein regelmatig te bereiken. De gemeente waarschuwt dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren. Het gebouw is zwaar vernield en op meerdere plekken zijn asbesthoudende materialen beschadigd. Daarom wordt het pand streng bewaakt. Volgende week start de asbestsanering waarna het gebouw wordt gesloopt. Op de locatie komen later woningen als onderdeel van de ontwikkeling van het Westerdokgebied. In West-Twente worden deze zomer drones ingezet om jonge dieren en broedende vogels te beschermen tijdens maaiwerkzaamheden op landbouwgrond. Met warmtebeeldcamera's speuren vrijwilligers en jagers de velden af naar onder meer reekalfjes, hazen en vogelnesten die verborgen liggen in het hoge gras. Zo kunnen dieren op tijd in veiligheid worden gebracht voordat de maaimachines aan het werk gaan. De actie is een initiatief van Wildbeheer-eenheid West-Twente en loopt naar verwachting door tot augustus. Vrijwilligers helpen mee bij de zoekacties in de regio. Als laatste is hier nog het weer voor Twente. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar er komt steeds meer bewolking. Ook valt er zo nu en dan een bui. Het is 20 graden met daarbij een matige zuidenwind.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de

Thinking All I Know So Far. En Rod Stewart houdt hier ook op het Crazy About Her op zaterdagmiddag hier bij Twente FM. Wat goed dat je luistert. Zometeen nog even bijpraten over het weer voor de komende dagen. Another onderweg met 54 Ultra. En eerst deze fijne van Chef Special.

lekker hit op dit moment hoor. 54 Ultra and Another and Talk to You bij Twente FM. Met vandaag een redelijke zaterdag. Er is wat lichte ruimte voor de zon en vanmiddag zo'n temperaturen van 20 graden. Maar de komende uren wordt de bewolking dikker en er kan een enkel spatje regen tussen zitten. Vanavond en vannacht in eerste instantie dus kans op een bui. Later wordt het droger met temperaturen die dalen naar een graad of 2. Morgen in de ochtend nog kans op een buitje met in de middag wat nieuwe ruimte voor de zon. En het wordt morgen opnieuw zo'n 20 tot 21 graden. De maandag die lijkt wat wisselvalliger te gaan verlopen. Er zijn meer kansen op buien en het wordt dan maximaal 22 graden. De rest van de week is vooral kans op af en toe een buitje. Ook ruimte voor de zon en de temperaturen die zitten tussen de 16 en 19 graden. Kortom, het blijft wisselvallig met af en toe zon en redelijke temperaturen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En dat zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycott. Vier automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle vier hun rijbewijs voorlopig kwijt. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de N345 Apeldoorn-Zutphen bij Deventer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het is lente in Twente.

0: Barge and the Rhythm of the Night.
1: Dat is gek, gewoon 3 uur middags. Maar dat maakt niet uit. Nee, je hoorde de Barge in elk geval. Goedemiddag, welkom bij de Otto Show.
2: De Otter Show met Michel Otter.
1: Ja, hoi, daar ben ik.
2: Twente FM.
1: Ja, lekker jongens, we hebben er weer zin in. Oh, deze zaterdagmiddag 6 juni 2026. Ja, de administratie moet even goed bijgewerkt worden natuurlijk. En ja, het is wel weer een lekker dagje. Hè? Ja, die temperatuur die hangt zo rond die 21 graden. En een beetje zonnetje. Ik vind het wel een lekker weertje. Maar, als je van hogere temperaturen houdt. Nog een weekje volhouden. Ja, dan komt het helemaal goed hoor. De temperatuur stijgt weer richting de 24 graden. Maar dan zijn we wel een weekje verder. Ja. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show. Straks hebben we natuurlijk een prachtige Otters ontdekking. Een nieuw liedje, gisteren uitgebracht. En nu al op jouw radio. Of zo. En bel ik zo meteen even met Middelen. Ja, eens even kijken wat we met Middelen vandaag gaan bespreken. Geen idee in ieder geval. Hey, vandaag en morgen dan staat Harry Styles weer in... gisteren en vandaag trouwens. Staat Harry Styles weer in de Johan Cruijff Arena. Dit is American Girls.

0: Oh yeah. Señorita van Justin Timberlake bij de Otter Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: Otters ontdekking.
0: Oh, vandaag is het ook weer tijd voor Speksplinter, Hagel, Vonkel, nieuwe muziek. Zoals je dat gewend bent in de Otter Show. Ja, ik draai altijd wat nieuwe liedjes. En één daarvan doe ik dan in het kader Otters ontdekking. En ja, ik weet het wel, ik weet het wel. Dit is helemaal geen ontdekking die ik nu ga draaien. Ik denk dat het liedje inmiddels al wel nou, een 10 miljoen, 12 miljoen keer gestreamd is sinds gisteren. Ja, misschien wel vaker. Ik heb het niet over de nieuwe single van Taylor Swift. Ja, ze heeft een nieuw liedje uitgebracht, staat niet op haar album. En dat komt omdat hij is uitgebracht speciaal voor de film Toy Story 5. Die komt op 17 juni uit, die film. Ja, super tof natuurlijk, Toy Story. Altijd een leuke film. En Taylor Swift die heeft daar nu dus een van de liedjes voor gemaakt. Hoe tof is dat wel niet? Ja, ik vind het heel erg gaaf. En daarom is dat vandaag dus ook
1: Otters ontdekking.
0: I knew it. I knew it.

De Lange bij de Autoshow op Twente FM. Ilse heeft natuurlijk al lang een nieuw liedje uitgebracht. Hè? Een paar weken terug, een maandje terug. Something Good, zo heet dat liedje. Ook heel erg leuk. Maar het is ook leuk om even naar zo'n liedje uit de jaren 90 van haar terug te grijpen. Een van de eerste liedjes waarmee we haar leerden kennen was dat. Hè? Eyes Be Yours. En daarvoor hoorde je nog Otto's ontdekking van vandaag. Taylor Swift. En I Knew It, I Knew You. Och, wat is dat fijn allemaal. Wat is dat fijn. Hey, en zometeen, lieve mensen. Dan doen we weer even een item die ik 2 jaar geleden elke week ook had in dit programma. Namelijk Doe een Lipa met Dua Lipa. Ja, een liedje van Dua Lipa. Dat draaide ik eigenlijk elke week. Dat is inmiddels er een beetje vanaf. Jammer genoeg. Maar toch vandaag wel weer. Zometeen hoor je Harder Than Hell. Maar eerst Of Monsters and Men en Little Talks.

0: Opstandje Turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Leegstaande en vervallen panden blijven in Almelo een probleem. BOA's troffen deze week een 12-jarige jongen aan in het voormalige RMD-pand aan de haven Noordzijde. Ondanks hekken en verbodsborden weten jongeren het terrein regelmatig te bereiken. De gemeente waarschuwt dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren. Het gebouw is zwaar vernield en op meerdere plekken zijn asbesthoudende materialen beschadigd. Daarom wordt het pand streng bewaakt. Volgende week start de asbestsanering, waarna het gebouw wordt gesloopt. Op de locatie komen later woningen als onderdeel van de ontwikkeling van het Westerdokgebied. In West-Twente worden deze zomer drones ingezet om jonge dieren en broedende vogels te beschermen tijdens maaiwerkzaamheden op landbouwgrond. Met warmtebeeldcamera's speuren vrijwilligers en jagers de velden af naar onder meer reekalfjes, hazen en vogelnesten die verborgen liggen in het hoge gras. Zo kunnen dieren op tijd in veiligheid worden gebracht voordat de maaimachines aan het werk gaan. De actie is een initiatief van Wild-PR-eenheid West-Twente en loopt naar verwachting door tot augustus. Vrijwilligers helpen mee bij de zoekacties in de regio. Als laatste is hier nog het weer voor Twente. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar er komt steeds meer bewolking. Ook valt er zo nu en dan een bui. Het is 20 graden met daarbij een matige zuidenwind.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En op de N345 Apeldoorn-Zutphen tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ook een uur vertraging. Dat heeft te maken met een evenement in Buslo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte

Een van mijn favoriete 80's tracks ooit, hè. Wow, Human League en Don't You Want Michelle. Ja, daarom denk ik op die tekst, ja. Hey, goedemiddag, welkom. Het is ruim 3:30 geweest inmiddels. En zometeen gaan we even bellen met Merle. Even kijken of ze ons weer even terug op aarde kan brengen. Een beetje rust in ons hoofd, of in ons lichaam, of allebei. Dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst nog even 2 fijne liedjes. Zometeen London Beat en I've Been Thinking About You. Maar eerst deze fijne plaat van Robbie Williams. Dit is Come.

Al wekenlang draai ik natuurlijk het liedje Rainin' Me In van Sam Fender. Rain Me In, ik zei het een beetje ongelukkig, van Sam Fender en Olivia Dean. Maar ik dacht, het is ook wel even leuk om deze weer te pakken. So Easy. Bij de Ottershow op Twente FM en daarvoor dus Robbie Williams en Come On Done. Ik wou eigenlijk bellen met middelen, maar ik krijg haar nog even niet te pakken. Dus we proberen het over een uurtje gewoon nog eventjes weer. Maar dan moet ik eventjes mijzelf voorbereiden op een uittipje natuurlijk, hè. Ja, en er is wel een heel leuk uittipje, kan ik je vertellen. Een otters ontsnapping van deze week. Want ja, het zit eigenlijk niet in het verzorgingsgebied van Twente FM, maar ik ga het toch even noemen. Zometeen om 4 uur, dan begint in Borne het Mooi Weer Festival. Op verschillende locaties in de hele gemeente Borne. Of in Onhertbewent, of in Senderen, of in Borne zelf. Zijn er bij een aantal, ja, in het Bornse Beekpark of bij het Hedevelds Bio-Ei. Of nou, noem maar op, een aantal locaties zijn er wat concertjes te bezoeken. Gewoon gratis concertjes van lokale artiesten die daar hun leukste liedjes laten horen. En het is echt superleuk, kun je gewoon langs fietsen. Er is ook een routetje volgens mij uitgezet. Of je kunt gewoon op de Bonnefoy langs gaan, je hoeft geen kaartjes te bestellen. En het is droog, dus het is hartstikke prima om daar even langs te gaan. En te genieten van de fijne muziek die deze regio zo al te bieden heeft. Dus ja, check het even. Zoek maar even op internet. Mooi Weer Festival. Dan kom je daar vast wel uit. Hartstikke leuk om zo meteen eventjes te gaan doen. Het is nog tot 10 uur vanavond. Dus je kunt ook pas om 6 uur weggaan. Op het moment dat ik klaar ben met mijn programma. Ja, toch? Ja, geen probleem. Ze hebben vast onderweg ook wel wat lekkers te eten zo links en rechts. Dus kun je dat ook allemaal doen. Ja, lijkt me hartstikke tof. Dus het Mooi Weer Festival in Borne. Zorg dat je erbij bent, zou ik zeggen.

0: Michel Alter.
1: Show.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. In Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Catharijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli Vredenburg en het Janskerkhof. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP Nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een evenement in Buslo is het heel erg druk op de N345 Apeldoorn-Zutphen. Bij Deventer is het op onthoud een uur vanaf de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Ik heb hem eindelijk gekocht. Eindelijk, die plaat van Ray. This Music May Contain Hope, zo heet die plaat. Want ik vond hem te duur. Ik vind, ja, weet je, ik vind sowieso die plaat tegenwoordig hartstikke duur. Maar hij was €50 of zo. Maar nu was hij ergens, ik ga niet vertellen waar, was hij in de aanbieding voor €30. Dus heb ik hem gekocht. En och, wat is het een mooie plaat. Dit liedje is slechts een klein voorproefje van de ontzettende, ja, veel kunstigheid van Ray. Je hoorde Where Is My Husband.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, en daarmee is het inmiddels alweer ruim 4 uur geweest bij de Otter Show op Twente FM. Die tijd die vliegt, hè, als je lol hebt. En dat hebben we, tenminste, ik wel. Ik hoop dat jij het net zo leuk vindt als ik. En zo niet, nou, er zitten knoppen op je radio, hè. Ja, daar kun je wat mee. Liever niet natuurlijk. Ik vind het fijn dat je er bent. Als ik iets voor je kan betekenen. Ja, ik heb het vandaag nog niet gezegd, maar je zou een berichtje kunnen sturen. Maar ik zit wel een beetje vol qua playlist, qua leuke liedjes die allemaal in die playlist staan. Ik heb rustig er doorheen gekeken. Ik denk, nou, heeft de muziekredactie leuk gedaan vandaag. Dus als je een verzoekje doet, het mag. Maar dan neem ik hem even mee naar morgen. Ja, dan beloof ik je bij deze dat als je een verzoekje hebt, dat ik hem morgen voor je draai. Ja. Hey, zometeen een prachtige Otter Show Essential. Ik ben nog steeds aan het twijfelen wat er nou precies moet worden. Maar nou, dat gaan we zometeen dan wel zien. Eerst even dit. De nieuwe single van Bente, die is vorige week uitgebracht. Toen was het Otters ontdekking. Vandaag draai ik hem gewoon omdat het een hartstikke leuk liedje is. En we tellen samen even af. 3, 2, 1...

0: prachtig. Sommier hoor je. Dat prachtige liedje Tonight. Leuk om die weer eens even terug te horen, zeg.
1: De Otter Show Essential.
0: En over leuk om die weer eens even terug te horen, zeg. Ik heb er weer eentje vandaag. Een Otter Show Essential. Een liedje van een artiest of een band. Dat liedje dat moet je eigenlijk gehoord hebben. Anders heb je die artiest of die band eigenlijk niet gehoord. Dat is een beetje het idee van de Otter Show Essential. En vandaag heb ik er eentje uitgekozen waarvan ik afgelopen woensdag totaal achterover sloeg. Nou ja, niet zozeer omdat ik nou verbaasd was over die muziek, maar wel over het feit dat deze band op vrijdagavond, klopt dat wat ik zeg, in ieder geval op 11 september, ik weet niet of het een vrijdag is, maar in ieder geval op 11 september, in de Metropool in Enschede staan, op de Leffe Stage. Ik heb het over Arrested Development. Je weet wel, die hiphopgroep, die ontzettend leuke, positieve, goede, nou, maatschappijbewuste hiphop maakte aan het begin van de jaren 90. Nou, die gasten die bestaan nog steeds. Die gaan al 30 jaar hartstikke hard en hartstikke lekker. En daarom is het wel terecht dat ze in Enschede staan. En dus ook dat ze vandaag
1: de Otter Show Essential.
0: Zeker weten. Och, wat is dit fijn, zeg. Echt dit liedje van hun. Oh, die man schreeuwt een tijdje door, zeg. Niet te geloven. Nou, hey, hou eens op, man. Doe eens even normaal. Nou, hè, nu is het wel klaar, hoor. Ja. Oh, dit is zo'n goed liedje, jongens. Mr. Wendell. Dat is hem vandaag.
1: De Otter Show Essential.

Bengals en Walk Like an Egyptian. Daarvoor Robert Cravens. Don't Be Afraid of the Dark. En daarvoor dus nog Mr. Wendell. Dat prachtige liedje van Arrested Development. Die dus...

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Leegstaande en vervallen panden blijven in Almelo een probleem. BOA's troffen deze week een 12-jarige jongen aan in het voormalige RMD-pand aan de haven Noordzijde. Ondanks hekken en verbodsborden weten jongeren het terrein regelmatig te bereiken. De gemeente waarschuwt dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren. Het gebouw is zwaar vernield en op meerdere plekken...

0: hoge gras. Zo kunnen dieren op tijd in veiligheid worden gebracht voordat de maaimachines aan het werk gaan. De actie is een initiatief van Wildbeheer-eenheid West-Twente en loopt naar verwachting door tot augustus. Vrijwilligers helpen mee bij de zoekacties in de regio. Als laatste is hier nog het weer voor Twente. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar er komt steeds meer bewolking. Ook valt er zo nu en dan een bui. Het is 20 graden met daarbij een matige zuidenwind.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

En zo in één keer ben ik dan weer 12 en dan zit ik op de basisschool. Of ja, nou, misschien klas 1 van het voortgezet onderwijs. En dan heb ik mijn Walkman op en dan zing ik mee met Roxette en The Look. En dan denk ik, oh, te gek man, veel mooier wordt het leven toch niet dan dit soort liedjes. Tenminste, dat vond ik in die tijd, hè. Inmiddels weet ik dat er nog veel meer andere liedjes zijn die misschien nog wel mooier zijn. Maar toch, dit is echt jeugdsentiment. Ja, heb jij ook zulke liedjes waarvan je echt denkt, dat is jeugdsentiment, dat is echt fijn, daar wil ik

echt... Oh, daar word ik echt gelukkig van als ik dat hoor. Oh, dat wil ik graag van je weten. Ja, geef het maar even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Ik ben wel benieuwd wat jouw jeugdsentiment liedjes zijn. Ja, en wie weet kan ik er dan ook wel eentje van draaien. Ja, daar ben ik ook de lulligste niet in. Ik heb wel gezegd trouwens eerder op de dag dat ik alle verzoekjes dan weer meeneem naar morgen. Dan pak ik die morgen even mee. Dus dat is wel leuk. Doe maar je jeugdsentiment liedjes voor morgen. Ja, waarom niet, waarom niet. Deze staat er vast niet tussen van Afrojack en Lucas en Steve. Anywhere with You, zo heet het liedje die ik nu voor.

0: TMZ en het liedje How Bizarre. Ja, dat, nou eigenlijk heel bijzonder, denk ik wel. Want we zijn er weer aan toegekomen op deze mooie zaterdagmiddag. Na zo'n mooi liedje, dan even een paar minuutjes gewoon een beetje rust en een beetje aandacht. En ergens zou ik ook een jingeltje willen hebben. Dat ben ik nog steeds aan het zoeken. Maar dat komt allemaal goed. En ach, we horen eigenlijk Middelal op de achtergrond.
1: Nou, even een moment van rust met Mindful Mirror.
0: Ah, jingeltjes gevonden en Middelal is ook gevonden. Hi Middelal.
2: Hey.
0: Hoe gaat het?
2: Goed.
0: Ja, nog een beetje aan het genieten van het zonnetje?
2: Ja, zo nu en dan.
0: Zo nu en dan, ja. Het valt niet mee deze week. Ja, precies. Hey Middelal, waar gaan we het deze week over hebben?
2: Vandaag gaan we het hebben over de balans tussen geven en ontvangen.
0: Oh ja, dat is interessant. Daar heb ik toevallig deze week met mijn therapeut ook over gehad. Dus ik ben benieuwd wat jouw invulling wordt.
2: Nou, ik ben ook benieuwd wat jij erover te zeggen hebt.
0: Heb je een quoteje voor me?
2: Ja, de quote is, om echt te kunnen geven, moeten we soms eerst leren ontvangen.
0: Oh ja, nou ja, dat is heel goed. Ik haak er straks even op in, maar doe jij me eerst.
2: Nou ja, wat ik eigenlijk besefte is dat we zijn vaak heel goed in geven. Tenminste, dat denken we. Want we zijn, het is vaak, nou, laat ik zeggen, voor heel veel mensen makkelijker om dingen te geven. Om vrijgevig te zijn of ja, dat eigenlijk te doen.
0: Ja.
2: Vaak makkelijker dan ontvangen. En als we aan het ontvangen zijn, dan houden we ook al heel snel een soort van schema's in ons hoofd bij. Van, oh ja, dan heeft die nu het eten betaald en dan moet ik de volgende keer trakteren. Ja. En ik ben nu bij die langs geweest en dan moet ik die ook weer bij mij uitnodigen. Dus vaak houden we zo'n soort van schemaatje bij in ons hoofd. En ja, aan de ene kant denk ik soms van, ja, is dat dan wel echt geven en ontvangen? En daar zat ik eens over na te denken. En ook door die Camino natuurlijk, waar we het al eerder over hebben gehad.
0: Ja.
2: Heb ik ook best wel wat inzichten opgedaan. Ook over dat stukje ontvangen. Want waar ik net mee begon. We denken eigenlijk vaak dat we goed kunnen geven. Maar ik heb het idee dat het echt kunnen geven. Dus zonder dat schemaatje in je hoofd bij te houden. Van eerst jij, dan ik en andersom. Dat je dus echt pas goed kan geven. Als je dus hebt geleerd om echt onvoorwaardelijk te ontvangen.
0: Zo, die vind ik echt moeilijk, Middelen. Onvoorwaardelijk ontvangen, leg die eens uit. Wat is ja, ik echt?
2: Okay, onvoorwaardelijk, ja, dat is misschien een groot woord. Maar ik heb dus heel erg gemerkt dat doordat ik tijdens die Camino bijvoorbeeld zelf heel veel dingen ontving. En dat ging echt over hele kleine dingen. Als opeens iemand die dan aankomt zetten met een paar cakejes of met wat chocola. Of dat iemand opeens dan, weet ik veel, wat was het toch allemaal? Dat je opeens gratis ergens mag verblijven. Of dat ze zeggen, oh ja, laat maar zitten. Of iemand koopt een drankje voor je of zo. Maar het was eigenlijk constant dat iemand iets aan je gaf. En dat als je dus, als dat dus vaker gebeurt in je leven. En je kan het dus echt ontvangen. Maar dat kan ook over kleinere dingen gaan. Zoals zonnestralen. Dat je even gewoon lekker in de zon zit. Of dat iemand
0: dankbaar
2: even voor je opruimt.
0: Ja.
2: Of dat je überhaupt dankbaar bent voor het eten wat je voor je hebt staan. Maar hoe meer je dat kunt ontvangen en hoe meer je dat echt kunt toelaten, hoe meer je dan ook uiteindelijk je zo voelt alsof je in overvloed leeft. En alsof je dus telkens in die dankbaarheid zit, dat je daardoor ook veel makkelijker kan geven zonder dat je daar dus wat terug voor verwacht. Klinkt dat al duidelijk?
0: Dat snap ik heel goed. Dat snap ik heel goed. Ja, dat lijkt me wel mooi als mensen dat kunnen inderdaad.
2: Ja, en dat is dus heel makkelijk in die zin om te oefenen. Dus met kleine dingetjes. Dat elke keer als iemand de deur voor je openhoudt. Of dat je dus een mooi liedje hoort. Dat je daar even gewoon bij stilstaat van wow. Dit kan
0: gaaf,
2: ik nu
0: dat
2: ontvangen.
0: Ik dit krijg, ja precies.
2: Ik krijg nu iets. Of het kan natuurlijk ook grotere dingen zijn.
0: Ja.
2: En dat als zodra je dat gaat oefenen eigenlijk. Kan het dus ook zijn dat je ook bij jezelf gaat opmerken. Dat je dus veel meer voelt alsof je dus in overvloed leeft. En dat je daardoor ook makkelijker onvoorwaardelijk gaat geven.
0: Ja.
2: Maar ik ben zo heel erg benieuwd of jij er nog iets over hebt te zeggen. Maar volgens mij zitten we ook aan de tijd.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit. Ja, nee, kijk, ik zat bij mijn therapeut, dus geen grapje. En daar hadden we het ook over dat ik... mijn valkuil is eigenlijk, ik geef alleen maar. Ik hou niet zo van ontvangen. Ik vind het allemaal wel prima. Als ik andere mensen gelukkig maak, dan ben ik gelukkig. En we gaan daar duidelijk nog wat dieper op in bij de therapeut. Want die zegt, nou, dat is wel een beetje een disbalans, Michel. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik over 6 weken ben.
2: Nou ja, dan kan je misschien mijn advies even volgen.
0: Ja, precies.
2: De komende dagen even opletten. Wat ontvang je nou eigenlijk?
0: Ja, precies. Dat is ook zo. Hé, mooi. Maar zijn we rond? Kunnen we het quoteje nog even bijpakken?
2: Ja, de quote was, om echt te kunnen geven, moeten we soms eerst leren ontvangen.
0: Nou, volgens mij is die helemaal rond. Ik ga druk oefenen deze week, Merle.
2: Oké, ik hoor graag van je hoe het is gegaan.
0: Heel goed, dankjewel. Hey, fijne week, hè.
2: Fijne week, doei.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle. I let it

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Railschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. File is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. De 8e etappe van de Giro voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze was de snelste in de sprint bergop. Anna van der Breggen werd vierde en houdt de roze trui. De etappe werd ingekort omdat er op de route een lawine was. En de vrouwenfinale op Roland Garros is gewonnen door de Russische Andreeva. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP Nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de N345 Apeldoorn-Zutphen tussen de aansluiting met de A50 en Deventer 3 kwartier vertraging door bezoekers aan een evenement. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: weet niet of je gisteravond nog naar buiten hebt gekeken. Zo rond zonsondergang ongeveer. Maar het leek recht op. Het leek recht op. Alsof de sky on fire was. Echt waar. Het was zo ontzettend gek. En oranje en rood en weet ik veel allemaal wat meer. Ik moest meteen aan dit liedje denken. En dus dacht ik, die moet ik vandaag toch ook even draaien. Sky on fire hoorde je van de Handsome Poets.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: En dat is alweer het laatste stukje. Ja, we zitten alweer na vijven, hè. Ja, die tijd die vliegt. Maar dat is niet erg, want ja, ik heb ook wel een beetje honger. Dus ik moet ook alvast even nadenken over wat ik wil gaan eten straks. Ik denk dat ik zin heb in patat vandaag. Gewoon lekker vette patat uit de frituur. Niet uit de airfryer, maar uit de frituur. Gewoon uit de vetbak. Ja, man. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, welkom. Laatste stukje dus van dit programma. Voor vandaag, dan hey, morgen ben ik er natuurlijk ook weer gewoon. Ja, nou, dat wel. En ik vroeg je net naar wat jeugdherinneringen. Welk liedje brengt jou meteen terug naar toen je in groep 8 of in klas 1 zat, misschien klas 2? Geef het maar even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Want ik ben wel benieuwd. En dan ga ik daar morgen even een mooi boeketje van maken. Ja, dat kan. Dat kan, dat kan, dat kan. Hey, ik ga straks ook nog even een prachtig mooi nieuw liedje draaien. Die eigenlijk al 2 weken geleden is uitgebracht, maar... Volgens mij heb ik die nog niet gedraaid en is die hier op de zender überhaupt ook nog niet voorbij gekomen. Het is ook ingewikkeld, want het is een liedje van bijna 5 minuten en daar vinden we allemaal moeilijk, hè. Dat kan allemaal niet, zo'n ingewikkelde muziek, 5 minuten muziek. Ja, toch ga ik het zo meteen even doen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst even deze plaat van Miles Smith samen met Niall Horan. Hij heet Drive Safe.

Oh yeah, wat fijn. Rap and Raz en Club Hopping. Ga je dat vanavond nog doen? Lekker even uit je dak daar in de club. Ik niet zo, ben ik te oud voor. Ja, sorry. Hey, daarvoor hoorde je ook nog Miles Smith en Niall Horan. Prachtig drive safe. Niall Horan heeft ook een nieuw album uit. Ook goed, jongens. Oei. Ja, die man die maakt leuke muziek, al zeg ik het zelf. Hey, en over leuke muziek gesproken. Olivia Rodrigo. Over precies 6 dagen, volgende week vrijdag, komt haar nieuwe album uit. You Look Pretty Sad for a Girl So In Love, zo heet dat album. En ze heeft ook al 2 weken geleden een nieuw singeltje uitgebracht. En die is werkelijk waar fenomenaal. En dus draai ik hem even voor je. Hij duurt 5 minuten, is veel te lang, niet zo radiovriendelijk, maar och, wat is die mooi. Olivia Rodrigo hoor je nu. Dit is The Cure bij de Otto Show op Twente FM.

Wauw, wauw, wauw. Volgende week dus komt haar nieuwe album uit. Het derde album van Olivia Rodrigo. En eind maart volgend jaar. Dan staat ze 4 avonden lang in de Ziggo Dome in Amsterdam. En als je daar naartoe wil, dan ben je veroordeeld tot de premium package kaartjes vanaf €270. Want alle normale kaartjes die zijn natuurlijk al lang uitverkocht. Daar ben je al lang veel te laat voor. Prachtig. The Cure van Olivia Rodrigo hoor je.

Flemming in Amsterdam en daarvoor ook nog Freak Power. Turn on, tune in, cop out. Fijne muziek op Twente FM. Zometeen het nieuws van 5:30. Eerst nog even Offenbach en Miles Away. Stop.

0: zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Twentse gemeenten staan voor een flinke uitdaging bij het huisvesten van statushouders. Uit cijfers van persbureau ANP blijkt dat vooral Almelo nog een grote achterstand heeft. Daar moeten voor 1 juli nog 154 statushouders aan woonruimte worden geholpen. Ook in Dinkelland en Tubbergen loopt de huisvesting achter op schema. Tubbergen scoort daarbij het laagst. Daar is pas 12% van de opgelegde taakstelling gehaald. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Gemeenten zijn verplicht om voor hen woonruimte te regelen. Hengelo heeft eindelijk een eigen stiewelpad. In Twekkelo is vrijdag een nieuwe wandelroute van ruim 6 kilometer geopend. Een stiewelpad is een wandelroute die deels over onverharde paden loopt, waar stevige schoenen of laarzen soms geen overbodige luxe zijn. De route voert door het karakteristieke landschap van Twekkelo en is met hulp van vrijwilligers aangelegd. Het is het eerste stiewelpad op Hengelo's grondgebied. De route start bij het Vugelhoes aan de Boortorenweg in Hengelo en de gele pijlen wijzen de weg. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en er vallen buien. Het koelt vanavond af tot een graad of 10. Ook morgen regent het, voornamelijk in de ochtend. In de middag is er ook ruimte voor wat zon. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 en een Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N345 Apeldoorn-Zutphen tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim 20 minuten vertraging door bezoekers aan een evenement. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Zaterdagmiddag is Suikerzoet met Maroon 5 en Sugar. Wat een fijn liedje is dat. Het allerlaatste gedeelte van de Otto-show is aangebroken. Ik heb nog een klein half uurtje voor je met heel veel fijne muziek. Zoals deze van Alan Clark en zijn vader. Father and Friend.

deze mannen, Daryl Hall en John Oates, die maken elkaar het leven zuur tegenwoordig. En die vechten elkaar de hele dag de tent uit. Ze willen elkaar niet meer zien, willen nooit meer met elkaar optreden. En dat is toch jammer, want och, wat hebben ze fijne liedjes gemaakt in het verleden. Zo ook deze. Out of Touch hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Hey, en als we dan toch bezig zijn met van die lekkere, dikke, vette knijters uit de jaren 80, dan gaan we daar nog maar even mee door, hè? Ja. Zo meteen gaan we wel weer hele nieuwe muziek met draaien. Maar eerst even deze fijne danceplaats. Dit is Technotronic en Pump Up the Jam.

Summer and Home Wrecker bij de Autoshow Twente FM. Hey, ik draaide eerder vandaag al Olivia Rodrigo natuurlijk. Er is nog zo'n meisje die ook voor 3 shows naar Nederland komt. Die ook een nieuw album heeft of uitbrengt. Dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij komt hij nog uit. En dus ook een nieuw singeltje heeft. En dat singeltje, jongens, die is ook weer hartstikke goed. Gracie Abrams, voor haar zijn nog wel kaartjes in de Ziggo Dome. Dus die kun je nog halen. Dit is Hit the Wall.

Hit the Wall van Crazy Abrams hoor je bij de Autoshow op Twente FM. Hey, het zit erop voor vandaag. De Autoshow. Morgen om 3:00 op zondagmiddag. Dan ben ik weer met een nieuwe aflevering. En ook leuk jongens, dan begint ook een nieuw programma na mij om 6:00. Wat dat is, dat hoor je morgen wel. Ik heb nog tijd voor een liedje van Rod Stewart en Young Turks. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wil de Joodse organisatie zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans, vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Twentse gemeenten staan voor een flinke uitdaging bij het huisvesten van statushouders. Uit cijfers van persbureau ANP blijkt dat vooral Almelo nog een grote achterstand heeft. Daar moeten voor 1 juli nog 154 statushouders aan woonruimte worden geholpen. Ook in Dinkelland en Tubbergen loopt de huisvesting achter op schema. Tubbergen scoort daarbij het laagst. Daar is pas 12% van de opgelegde taakstelling gehaald. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Gemeenten zijn verplicht om voor hen woonruimte te regelen. Hengelo heeft eindelijk een eigen stiewelpad. In Twekkelo is vrijdag een nieuwe wandelroute van ruim 6 kilometer geopend. Een stiewelpad is een wandelroute die deels over onverharde paden loopt, waar stevige schoenen of laarzen soms geen overbodige luxe zijn. De route voert door het karakteristieke landschap van Twekkelo en is met hulp van vrijwilligers aangelegd. Het is het eerste stiewelpad op Hengelo's grondgebied. De route start bij het Vugelhoes aan de Boortorenweg in Hengelo en de gele pijlen wijzen de weg. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en er vallen buien. Het koelt vanavond af tot een graad of 10. Ook morgen regent het, voornamelijk in de ochtend. In de middag is er ook ruimte voor wat zon. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredome om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredome. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelde maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon. En het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Twentse gemeenten staan voor een flinke uitdaging bij het huisvesten van statushouders. Uit cijfers van persbureau ANP blijkt dat vooral Almelo nog een grote achterstand heeft. Daar moeten voor 1 juli nog 154 statushouders aan woonruimte worden geholpen. Ook in Dinkelland en Tubbergen loopt de huisvesting achter op schema. Tubbergen scoort daarbij het laagst. Daar is pas 12% van de opgelegde taakstelling gehaald. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Gemeenten zijn verplicht om voor hen woonruimte te regelen. Hengelo heeft eindelijk een eigen stiewelpad. In Twekkelo is vrijdag een nieuwe wandelroute van ruim 6 kilometer geopend. Een stiewelpad is een wandelroute die deels over onverharde paden loopt, waar stevige schoenen of laarzen soms geen overbodige luxe zijn. De route voert door het karakteristieke landschap van Twekkelo en is met hulp van vrijwilligers aangelegd. Het is het eerste stiewelpad op Hengelo's grondgebied. De route start bij het Vugelhoes aan de Boortorenweg in Hengelo en de gele pijlen wijzen de weg. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en er vallen buien. Het koelt vanavond af tot een graad of 10. Ook morgen regent het, voornamelijk in de ochtend. In de middag is er ook ruimte voor wat zon. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht. Maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna 6000 euro. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzinkbouwmaterialen.eu.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Twente krijgt mogelijk een groot nieuw poppodium in Hengelo. Dat plan staat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Als mogelijke locatie wordt het voormalige Storkterrein genoemd. De coalitie wil daarnaast dat Hengelo de komende decennia groeit van 84.000 naar ongeveer 100.000 inwoners. Daarvoor zijn volgens de partijen meer woningen en betere trein- en busverbindingen nodig. Ook wil het stadsbestuur onderzoeken of er in Twente een centrum kan komen voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. Bewoners van de Oud-Marsumse straat in Almelo klagen opnieuw over overlast van elektrische bussen van Arriva. Volgens omwonenden rijden de bussen te hard door een bocht, waardoor ze regelmatig stoepranden raken. Dat zorgt volgens bewoners voor harde dreunen, trillingen in woningen en zelfs scheuren in muren. Aanleiding voor de aandacht was een opvallend verkeersbord met de tekst: buschauffeur, AUB geen stoepranden raken. Het bord is inmiddels verwijderd. Arriva zegt bekend te zijn met de klachten en chauffeurs extra te hebben geïnstrueerd. De bewoners vinden dat het probleem nog altijd niet is opgelost. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en er vallen buien. Het koelt vanavond af tot een graad of 10. Ook morgen regent het, voornamelijk in de ochtend. In de middag is er ook ruimte voor wat zon. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Bij het Gelre Dome hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter, in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon. En het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Twente krijgt mogelijk een groot nieuw poppodium in Hengelo. Dat plan staat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Als mogelijke locatie wordt het voormalige Storkterrein genoemd. De coalitie wil daarnaast dat Hengelo de komende decennia groeit van 84.000 naar ongeveer 100.000 inwoners. Daarvoor zijn volgens de partijen meer woningen en betere trein- en busverbindingen nodig. Ook wil het stadsbestuur onderzoeken of er in Twente een centrum kan komen voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. Bewoners van de Oud-Marsumse straat in Almelo klagen opnieuw over overlast van elektrische bussen van Arriva. Volgens omwonenden rijden de bussen te hard door een bocht, waardoor ze regelmatig stoepranden raken. Dat zorgt volgens bewoners voor harde dreunen, trillingen in woningen en zelfs scheuren in muren. Aanleiding voor de aandacht was een opvallend verkeersbord met de tekst: buschauffeur, AUB geen stoepranden raken. Het bord is inmiddels verwijderd. Arriva zegt bekend te zijn met de klachten en chauffeurs extra te hebben geïnstrueerd. De bewoners vinden dat het probleem nog altijd niet is opgelost. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en er vallen buien. Het koelt vanavond af tot 1 graad of 10. Ook morgen regent het, voornamelijk in de ochtend. In de middag is er ook ruimte voor wat zon. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vak luidt lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn 2 mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje ervan is een hit op TikTok. 1 jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Twente krijgt mogelijk een groot nieuw poppodium in Hengelo. Dat plan staat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Als mogelijke locatie wordt het voormalige Storkterrein genoemd. De coalitie wil daarnaast dat Hengelo de komende decennia groeit van 84.000 naar ongeveer 100.000 inwoners. Daarvoor zijn volgens de partijen meer woningen en betere trein- en busverbindingen nodig. Ook wil het stadsbestuur onderzoeken of er in Twente een centrum kan komen voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. Bewoners van de Oud-Marsumse straat in Almelo klagen opnieuw over overlast van elektrische bussen van Arriva. Volgens omwonenden rijden de bussen te hard door een bocht, waardoor ze regelmatig stoepranden raken. Dat zorgt volgens bewoners voor harde dreunen, trillingen in woningen en zelfs scheuren in muren. Aanleiding voor de aandacht was een opvallend verkeersbord met de tekst: buschauffeur, AUB geen stoepranden raken. Het bord is inmiddels verwijderd. Arriva zegt bekend te zijn met de klachten en chauffeurs extra te hebben geïnstrueerd. De bewoners vinden dat het probleem nog altijd niet is opgelost. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en er vallen buien. Het koelt vanavond af tot een graad of 10. Ook morgen regent het, voornamelijk in de ochtend. In de middag is er ook ruimte voor wat zon. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel twee mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper Jay in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of J, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hanta-virus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toernooi uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Zoo zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van J in het Gelredome is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden twee mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En Taylor Swift gaat volgende maand trouwen in New York, melden Amerikaanse media. Op 3 juli zou ze het jawoord geven aan American voetbalspeler Travis Kelce, en dat doet ze in het beroemde Madison Square Garden.